Now listen. Okochiribue. And I want to say. Okochiribue. Okochiribue. Ekafuo. Ale. Come on, listen. Okochiribue. And I want to say. Okochiribue.

Iradie, me waaye. Iradie, me kafu. Ale. Come on, sing again. Iradie. Ha ha ha ha ha. Leba bo bo bo bo bo. Iradie, me kafu. Ale. Now listen. Okochiribue. Metawase. Okochiribue. Iwaye. Okochiribue. Ikanfuwo. Ale. Come on, listen. Okochiribue. Okochiribue.